Adlig mo mein Arm. Hamavet hamatok shel vradim. Ve'ani met alai.